0: Ja, waar de barba? Wie en waar wat kan hij tegen? Wie kapot? Die balen veer, wat jonge raven. Wie zijn hajo? Waar je waar? Ja, waar je waar? Daar waar rot? Toon. Hajo, aas. Dank voor de rochette, hallo. Dat moet je regen, wie is zo dat hij aas? Hallo, tjaas. Dat moet je dikke dan verleggen. Dat moet je dikke dan
1: Örökzöldek a dankó.